Eradi senia ofotie E precheche in sio no sana mens le kra E precheche bevadi Eradi sone kenya uo metibiemo